Kiss 98.9 FM Bok Radio. Dis vrydag gaan en ek's verveeld, ons lê al in die kooi. Al

0: Jaarlikse fietsseilers hier met besparings van tot 33%. Die Lexus Sealy Celebration koningenstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone Medium koningenstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryg vinnige aflevering op ons beste verkopers. Tyler Bed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Corner.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio. Bok TV.

0: Van kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: ons gaan weg, ons is sterk, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos.
1: Come on!
2: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: dit was jy wat aanhoudend gesê het. Sal dit
1: So dit was die eerste een. Dit was die eerste een. So het jou gedagtes al gegaan? Hier is nommer 2. Laat terwyl die gedagtes nog loop, hier is nommer 2. So van hierdie een ban het ek nou al gehoor. Die eerste een het ek van gehoor, maar hierdie een het ek beslis van gehoor.
2: Nee, dit is reg. Ons is baie bly dat jy daarom weet wat daai een is.
1: En hierdie een het ek gekyk.

0: Shaboozy met Born to Die, hierdie week op nummer 5. Nou tyd vir jou nummer 4, as het kom by country muziek hierdie week, behoort aan Lainey Wilson, John Mayer met Phone Keys and Wallet, hierdie week op nummer 4.
1: Nummer 4.

0: Dat al die eten tussen Veen Full met die Real Deal Plus 5 Cheese Grill is voor net R59.90. Nou, dit is een pizza with perks. Try enige Real Deal pizza samen daar die onweerstaanbare, nou nog beter Cheese Grill is aan de kant. Alles voor slechts R59.90. Bestel online bij Debonairs Pizza na bij jou en vat jou eten naar die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonairs Pizza. Try something amazing.
1: Jimmy Sauce is everyday is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
2: Jimmy Sauces everyday is Friday.
3: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemachine. Kry die Siemens volle automatiese koffiemachine teen R12,399, die DeLonghi Magnifica automatiese koffiemachine nou teen R13,999 of die Philips koffiemachine teen R8,999. Met Pok Radio regstreeks Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Bellwaldtak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Yeah!
5: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
6: Hey, this is Ed Sheeran.
7: I'm Pink.
8: Hey, I'm Miley Cyrus.
5: Bok Radio, Bok TV.
9: Ek het vir jou beloof, ek het vir jou bubbling ander treffers saamgebring as het kom by country muziek. Hierdie week iets van Nayo, getiteld Thinking What I'm Thinking. En dan ook het ek vir jou nog een saamgebring van 'n kunstenaar met die naam Lykelin Lemmings. En dit is 'n splinternuwe een getiteld He Ain't Coming Back. Is twee van jou bubbling ander treffers. Hulle is nog nie deel van die country top 10 nie. Wie weet, miskien volgende week is een of dalk al twee van hulle deel. Maar vir nou, hierdie week se twee bubbling ander treffers Nayo met Thinking What I'm Thinking en Lykelin Lemmings met He Ain't Coming Back.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Die Dynamed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexus Sealy Celebration koningenstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wing Smart Zone medium koningenstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynamed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Town corner.
2: Thank you for 20 wonderful years at Food Lovers Market Willowbridge. We're celebrating with amazing deals like Farm Fresh Orange Pockets for only £19.99 each. 6 creamy large avocados for a low R50. Noordsveld Free Range Chicken at £49.99 per kilo. And delicious whole or half lamb at just £109.99 per kilo. Valid until Sunday, 28 June only at Food Lovers Market Willowbridge.
3: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio, ook op Bok TV. Die Bok Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio. Twintig treffers, 2 ure, 1, nommer 1. Jou amtelike Bok Radio Top 20, Saterdag 11 tot 1 met Jaco de Villiers.

0: Is daar een lijn met lang pad naar die hemel en maar net my ou opiniekie en dit is dat volgens my is dit een van die twee mooiste liedjies. Daar is die ander wat ek vir jou vroeger hierdie jaar ook al gesê het, Johanita, toe precies ek staan nog wat vir my een van die mooiste treffers van 2026 is en dan hierdie een van Taryn Lamb, denk ek, is kop aan kop met haar. So as jy vir my moes vra wat is my top treffer vir 2026, is Johanita nog so kort kopie voor met ek staan nog, maar Ternlem, maybe, een van die dae, is sy die gunsteling een in my oë. Maar vir nou eers hierdie week sy nommer 10 behoort aan 'n dame wat geen bekendstelling nodig het nie, haar naam is Demi Lee Moore, sy is hierdie week op die nommer 10 posisie, nadat sy laas week op nommer 13 was met daai gevoel.
1: Nommer 10

0: Christian Blom met Beautiful Jy, hierdie week op nommer 7, daar is een motorvoertuig, ongeluk op die N1 uitgaande by die R300, twee voertuie en een trok wat daarby betrokke was, nodige noodpersoneel is op die toneel, wees maar op die uitkyk daarvoor, dit is op die N1 uitgaande by die R300. Nou tyd vir hierdie week, se nommer 6, behoort aan een man met die naam Marno van der Merwe, en hy sê, soet wees.
1: Nommer 6

0: Dis Dirk van der Westhuizen met Amper hierdie week op nummer 4.
1: Hierdie dorp was stil, net die skaries en die man, ons dans met die stiltes. Die eensame...
0: Amper op hierdie week se top 3. Kom ons kyk wat gebeur volgende week met Dirk. Baie dankie, Debonair Pizza. Hulle maak seker ek en jy het lekker muziek elke saterdag tussen 10 en 2.
2: As pizza beter is met een plus 1, denk net hoe dit is met plus 5. Dat elke eet is soos een wen vol met die Real Deal Plus 5 Cheese Grillers vir net R59.90. Nou dit is een pizza with perks. Krijg enige Real Deal pizza saam met daar die onweerstaanbare, nou nog beter Cheese Grillers aan die kant. Alles vir slechts R59.90. Bestel online by Debonair's Pizza na by jou en vat jou eet na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonair's Pizza. Try something amazing.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.
0: Het is tijd vir hierdie week se nummer 3 en ons het hierdie week op nummer 3 laas week se nummer 1. Wat beteken, ons het hierdie week een splinter nieuwe nummer 1. Nou, laas week se nummer 1 beval 2 plekke af na hierdie week se nummer 3 met Hemel op Tafelberg, Kudarren en Spoegwolf.
4: Nummer 3.

0: Asai Blaine Your Bond. It's right what I say. Stem saam met al. Ons gaan toch so makkelijk in ander mense se bane in, nee? 14 minute voor 2 is Juanita Du Plessis met Bly in jou baan, Splinter Niet, Lie of Vinyl 74-2009-89.
1: As pizza beter is met een plus 1, denk net hoe dit is met plus 5. Laat elke eet is soos een wijn vol met die Real Deal plus 5 cheese grillers vir net R59.90. Nou dit is a pizza with perks. Kry enige Real Deal pizza saam met daar die onweerstaanbare, nou nog beter cheese grillers aan die kant. Alles vir slechts R59.90. Bestel online by Debonair Pizza na by jou en vat jou eten na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonair's Pizza. Try something amazing.
2: Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeerde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
3: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

Ik ga zwieren als de stallen op mijn voertop en ik hol. Na mijn meisje laat ze lijsten naar mijn hartklop van die jol. En anders krijgt u daar iemand die me ziet stop. Met zijn leerbroek en zijn bikie en zijn hoed op.